0: nou?
1: Is niet meer dan wat nog meer op een blik. De baas wil praten, we praten, we praten, we praten, we praten, we praten, ja.
2: Good, you the new vice president.
3: Hi, this is Shelly Z, your San Lorenzo Valley girl, inviting you to join me each Tuesday for All 80s from 1 to 2 p.m. And don't forget, Frankie Says Relax.